Toen naar Artemis van Leiderling is een chuwatan was kisserende na Manchigali. Zo kuma yan Allah bai kuma da kuma yake mana mako ne sai za ka je da ke da wani sabon shirin da misalin karfe 7 da rabi.